0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

niet van het leven, met alle vrienden om me heen. Er is altijd wat beleven, nooit voel ik me alleen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne. Technisch expert
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

pak. Het michelt storig, hij heeft geen zin op zaak. Hij drinkt wat en praat wat lusse wol. Als ding biedt sloot, dan ijsblad van nul. Oh ja, als ding biedt sloot.

In de stad door zo'n zomeree, zo leeft hij op de raad van het leen. Het hoofdstation, ja dat is zijn plekje, hij zit er altijd op zijn eigen stekje. Oh ja, hij zit er altijd op zijn eigen stekje.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: 6 jaar schelen ook.
1: Aha. Hey, doe.
0: Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin. Aha. Wat geef je niet verschil, want schil met de mooiste nooit. Aha.
2: Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha. Hey, doe.
0: Wat ben je daar voor spruut?
1: Aha. Wat geef je niet verschil, want schil.

0: en zijn kop als een envelop.
1: Aha.
0: Een woord geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie strijd.
1: Aha.
0: Hey doe. Maar deze kromme poot.
1: Aha.
0: Hey doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha.
0: Een woord geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie strijd.
1: Aha.
0: Aha.
1: Aha.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.

0: Morach, die in backstage gooit. Ja. Aha. Want je weet niks van schild, want schild met een mooie nooit. Aha. Hey doe, wat is kont je al breit? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Want je weet niks van schild, want schild met een mooie nooit. Aha. Hey doe,
2: even een wild gebit?
0: Aha. Hey, kijk dan. Hey doe, doe eens die kop ook niet meer.
1: Nee.
0: Aha. Want je kent me niks verschil, want schild met een mooie zonheid. Aha. Leed je kent me niks verschil, want schild met een mooie zonheid. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah. Hartstikke bedankt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan...
2: verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend waaiende reizigers rond.
3: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis.
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
7: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijke dingen in het leven zijn dan voetbal.
2: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen.
0: Omroep het Hoge Land.
8: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
9: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
10: Technisch expert Jansen, nummer 1.
9: Technischexpertjansen.nl.
11: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
12: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor de bestellingen onder de 150 euro moeten er van de invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan anderen is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Schalig.
1: Galle in de pakkel! Galle!

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medische zorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma. Gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen,
7: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

wanneer de zee koppig breekt ten hoge duin. Een witte vlok moet oinsloon op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op basalt. En over dik en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de westen wind, giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op stroot, plein en zeggen, op dak en toonspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer doom tot regelmoord worden. En bolle oostenwind klaart nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven wordt gescheerd, wanneer de lucht ons nederigheid leert, wanneer de lucht gries als een doof is, wanneer de lucht vol als kleigrond is, wanneer noordenwind de vlakte duilt, wanneer noordenwind in een odem geint, dan krookt mijn land.

zwart blinkt in zonlicht om en om. En elke mooie vrouw verleidelijk in zijn marpon. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidenwind bliet waait door het groen, wanneer zuidenwind bliet jakkert over loon. Den juicht mijn land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
2: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
1: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
3: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden, mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
1: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen,
7: dat mag je maar.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Thank you.
1: Breakdown after the first thing. Breakdown.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: is Lunch Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: Goedemiddag luisteraars, het is vandaag woensdag 1 juli. En het is de laatste uitzending van Lunch Radio op woensdag. Ted en Jannie gaan eerst vakantie vieren en komen 8 september terug. En vanaf dan iedere dinsdag in plaats van de woensdag. Maar wat gaan we doen deze keer nog op de woensdag? Marga Lamijn gaat ons trakteren op een prachtig Gronings verhaal over de warmte in Groningen vroeger en nu. En Lissa Wolpers van Bibionet vertelt wat er deze maand te doen is in onze bibliotheken. In onze rubriek Uit de Oude Doos vandaag aandacht voor Fleetwood Mac. En we hebben natuurlijk ook weer een spreuk. We beginnen zo dadelijk natuurlijk met onze vaste rubriek Wat viel ons op in het nieuws. Maar eerst gaan we even luisteren naar Chris Andrews met Yesterday Man.

0: viel ons op in het nieuws. Wat viel ons op in het nieuws?
1: Wat viel Jannie op in het nieuws? Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Dat heeft de regering laten weten aan de Europese Commissie in het kader van de herziening van de regels voor wegwerpplastics. Kauwgom bevat doorgaans plastic en belandt vaak op straat. Dit leidt tot microplastic verontreiniging in het milieu. Daarom moet alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten worden toegestaan, vindt ons kabinet. Per jaar kauwen we in Nederland zo'n 3,5 miljoen kilo aan kauwgom. Na sigarettenfilters is kauwgom het meest gevonden zwerfafval, maar liefst 13%. Gemeenten zijn optimistisch over de politieke haalbaarheid van het verbod, omdat het bij andere producten, zoals wattenstaafjes, rietjes en roerstokjes, ook is gelukt. We kunnen natuurlijk ook allemaal onze kauwgom gewoon even in een papieren zakdoekje doen en thuis in de afvalbak gooien, zegt Jannie. Wat viel Ted op in het nieuws? Vroeger was het simpel. Een drone maakte mooie vakantiefoto's of filmde bruiloft. Tegenwoordig blijken drones ook een favoriete bezorgdienst voor criminelen. Mobiele telefoons, drugs en andere verboden spullen worden ermee over de gevangenismuren gevlogen. Daarom mogen

0: Het is weer tijd voor ons vaste Groninger voorleesmoment. Marga Lamai neemt ons deze mond weer mid in mooi verhaal, verteld in tol van ons eigen streek. Mooi Marga, door lusten wie geen noor.
1: Nou, daar hoop ik zo maar dat je het deze keer ook weer leuk vindt.
0: Vast wel.
1: Zal ik maar beginnen?
0: Begin smoor.
1: Het verhaal uit deze keer, heit de teer en keurt de broeken. Toen de zomers nog gewoon heit werden. Wat je nog een hittegolf, vrouw gerook. Dan smelten de ijskoos, zonnebrandolie uit zo'n broene vlees, dan de kokosrook. En de geur van chloor biedt ook een luchtzwembad. Als het in de jaren 70 30 graden werd, of hoger, dan ging er geen nationaal hitteplan in werking. Er was geen weerman die met een rode koord paniek zaaide. En we kregen geen hysterische adviezen over veel water drinken, alsof dat we een stel uitgedrukte krenten waren. Nee, de buurman keek omhoog. Hij veegde met een smerige buisdouw het zwart van zijn voorhoofd en hij zei: tering, wat is het heut? En dat was het. In de discussie, wie ging nooit dood, wie ging gewoon naar boeten en wie leemde. Maar tegenwoordig leven we in permanente alarmstatus. Wat een dagje warm, dan rollen de klimaatdrama's over het schaam. Je mag nooit meer genieten van de zon. Zonder constante berichten over de poolkappen en de ijsberen. En als je de barbecue aansteekt, dan kijken de buren alsof je eigenhandig een kolencentrale in hun tong gooien. Wat gezeik, wat een paniekaanval. Wat zou ik gewoon nog een middag terug willen, naar die blauwhuidse augustus in 1976. Thomas Erkoding destineert nog iets uit Amerikaanse films. Auto's aan, gewoon climate control. Je draait het rompje handmatig open met zo'n slingertje tot je lammen opzaden. Als dat romp tenminste überhaupt open wilde gewoon. Het gevolg was een loeihoite wind op je bakkes, waardoor het interieur van de Opel Kadett veranderde in een riedende oom. Je plakte met je blote boombein vast aan de skyline bekleding en als je erin uitstapte, dan trok je gewoon een loogje veel met. En klonk deed je nooit. Nee, dat hoorde de bie. Je handen zat nooit vastpakken van je stuur, wel direct vastplakt. En daarom hadden we allemaal zo'n schopen wollen stuurhoes om je stuur in en dat stond ook nog vet stoer. Moeken stonden ondertussen in blauwduitse keuken plastic fles en ranja te vullen. Gewoon ijskoud bronwater uit Spa? Wel nee, lauwe exota limonade in een beker die nog 5 minuten warm genoeg was om thee in te zetten. En wie dronk maar op alsof het champagne uit Hilton was? Als kind had je 2 doelen op zo'n snik uit de dag. De ijskoudboer en zwembad. De ijskoudboer reed door de stroot met zo'n rinkelende bel.

En jong tong ging op zo'n bekkie als je de bel heunde. Een kwartje kocht je een waterijsje dat sneller smolt dan dat je het op kon slikken. Waardoor je binnen 30 seconden aan je ellebogen onder de plak met siroop zat. En met de hele buurt naar het zwembad. Nooit in een hippe UV-werende zwembroek, maar in een veel te strakke, kletsnatte broek. Dat je nog 3 uur zwem, zoveel uitrekte dat de aks bij je knijden hing. Er was een prachtige, warme solidariteit in die hitte. Groen bleef binnen zitten met die gordijnen dicht en de ventilator op staan draai. Iedereen zat boeten op een klapstaaltje, gewoon voor de deur. De mannen in hun veel te korte broeken, met een vette klodde brilcreme in het hoor, dat langzaam in hun nek smolt. De vrouwen in een jurk met blampjes erop, wappende met een libelle uit de leesmap om nog een beetje koelte te vangen. Er werd nooit kloogd over de opwarming van de aarde. En er werd kool bier drong uit broene flesjes. En altijd te veel. En als de ovenvuil in de aardste hitte uit de lucht trok, dan bleven we boeten tot het donker werd. De stroot gaf de warmte van de dag nog af. We lagen in een beer, alleen onder een loop. Met de rome widow, lustend naar de luidruchtige aangeschoten buren. De verre stem van de volwassenen, daar beneden in de toen nog een laatste tussen hoekjes bakkie deden. Je voelde je volkomen veilig. De wereld was simpel en de zomer was uit. En de volgende dag deden we het gewoon allemaal nog een keer. Dus laat die codes en die bangmokkerij maar lekker in de studio van het NOS-journaal. Als de zon straks weer brandt, dan ben ik lekker weer boet net zo. Maar, begrijp me nooit verkeerd, tuurlijk ga ik me wel insmeren. En ik ben ook nog steeds heel blij met mijn alcohol.

0: Nou, en onze tweede gast is al aangeschoven. Zit gezellig tegenover mij aan tafel. Lissa Wolpers van Biblionet Groningen. Ja. En de zomervakantie staat voor de deur. Maar volgens mij hebben jullie het in de bibliotheek nog hartstikke druk. Met van alles en nog wat. Wat staat er allemaal op het programma? Waar wil je graag wat over vertellen, Lissa?
1: Nou, we hebben eigenlijk best wel veel dingen voor kinderen op het programma staan. Vanmiddag is er nog een voorleesuurtje door Marga, wordt ze voorgelezen.
0: Die net in het gunningsantwoord was.
1: Ja, maar dan in het Nederlands.
0: Dan in het Nederlands. Ja.
1: En van 3 tot 4, dus daar kunnen nog kinderen aansluiten vanmiddag. Voor de rest hebben we tas versieren, dus voor de kinderen die weer teruggaan naar school. Kunnen ze een leuke sleutelhanger maken en buttons maken. Dat kan in Middelstum, Spijk en in Delfzijl. En voor de agenda kun je best even online kijken. Maar dat is allemaal in de middaguren, van 3 tot 4.
0: Maar vanmiddag alleen het voorlezen in Delfzijl?
1: Ja, vanmiddag is alleen het voorlezen.
0: Nou ja, dat is fantastisch. Iedereen die Marga net gehoord heeft. Ik zou zeggen, zelfs al heb je geen kind, ga er gewoon naartoe. Hartstikke leuk.
1: Ja, precies. Voor volwassenen ja, leuk.
0: En die andere activiteiten die je net noemde, dan ga je gewoon naar Bibliotheek Delfzijl. Dan google je dat en dan kom je daarop.
1: Ja, als je op de bibliotheek website kijkt in de agenda, dan kan je ook filteren op gemeente. Dus dan kan je gemeente Eemsdelta doen. En als je dan bijvoorbeeld alleen naar Spijk wil, dan kan je ook nog filteren op Spijk.
0: Oh ja, ja.
1: Dus dat is ook wel handig.
0: Middelstum of whatever.
1: Ja.
0: Oké. En je zei net voor kinderen. Doen jullie ook nog iets voor de andere doelgroepen deze zomer? Of?
1: Nou, ik moet zeggen dat iets rustiger is op het moment. Dat willen we na de zomer even wat meer gaan oppakken.
0: Al die volwassenen willen allemaal vakantie vieren. Die willen verder niks meer, hè?
1: Nee, die willen alleen maar zonbaden.
0: En dat gebeurt geloof ik morgen. Jullie gaan weer van start met een mobiele bibliotheek.
1: Ja, klopt. Ja. Vanaf morgen beginnen we dus weer met rijden met de mobiele bibliotheek. En vorig jaar zijn we ook in Termunte en Wagenborg geweest in de gemeente Eemsdelta. En dit jaar gaan we ook naar het Zand toe. Leuk. Dus morgen beginnen we in het Zand en in Wagenborgen.
0: Dit wordt even opgezocht. Maar ja, het zijn ook zoveel, nu al bijna 4 plekken in onze gemeente. Dan kijken ze gewoon even op de site.
1: Alleen
0: zien.
1: De website is nog niet helemaal geüpdate.
0: Oké.
1: Dus dat is een beetje jammer.
0: Dus in ieder geval het Zand weten we. Waarschijnlijk Wagenborgen en die andere twee. Die ben ik ook alweer kwijt.
1: Ja. het is ook een beetje een ingewikkeld schema. Want we zijn in de even weken en de oneven weken. Dus daar zit ook nog verschil in. Ja. Dus in de even weken zijn we op de donderdag in de ochtend in Termunte. En in de middag in Wagenborgen. In de oneven weken zijn we in de ochtend in het Zand en in de middag in Termunte.
0: Oké. Nou weten we waar ze staan. Maar wat is er in die bus te beleven?
1: Ja, wat is er allemaal te beleven? Ja, van alles. Je kan natuurlijk gewoon boeken lenen, zoals een bibliotheek.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Ja, ooit is begonnen.
0: Ja.
1: Maar je kan natuurlijk ook vragen stellen over je mobiele telefoon. Dus als je ergens tegenaan loopt, mag je ook bij ons aankloppen.
0: En dat maakt niet uit wat je hebt. Of je nou een Samsung hebt, of een Apple hebt, of een ander merk.
1: Maakt niet uit. Mag met alles gewoon langskomen.
0: Oh, wat knappe collega's heb jij om dat allemaal uit te kunnen volgen.
1: Ja, soms dan is het altijd wel een gezoek. Maar vaak komen we er wel weer uit. En anders zijn er alweer andere mensen die weer verder kunnen helpen.
0: Ja.
1: Dus daar kan iedereen voor langskomen. En we gaan natuurlijk weer activiteiten organiseren in de mobiele bibliotheek.
0: En dat verschilt van per keer dat je er langskomt.
1: Ja, dat verschilt per keer. Kan misschien een keer zijn een tikkie. Hoe stuur je een tikkie?
0: Ja, ja.
1: Of een leuke digibingo.
0: Ja.
1: Of knutselen voor de kinderen.
0: Leuk.
1: Dus kan van alles zijn.
0: Ja. En hoe herken je die bus? Is die heel groot of valt dat mee? Of?
1: Het is zeg maar een bakwagen.
0: Ja?
1: En we zitten dus niet in de bus. Maar wij gaan met de spullen in de bus naar een dorpshuis. Dus dan staan we in het dorpshuis.
0: Oh, ja.
1: Dus we zijn een pop-up bibliotheek.
0: Ja, ja, dus het is anders. Kijk, want ik ben nog van vroeger. En toen had je de bibliobus. En dat was gewoon een lange bus op wielen waar de boeken in stonden.
1: Ja, maar dit is wel echt anders.
0: Ja.
1: Dit is echt een bakwagen.
0: Je gaat naar het dorpshuis toe. We hadden het net over het hele mooie dorpshuis in Termunten.
1: Ja, de Munten. Ja. Ja.
0: En dan ga je daar naartoe en dan stal je het spul uit. En dan,
1: Ja, en dan staan we daar 2,5 uur.
0: Ja. En volgens mij is het ook zo, als je die boeken die je daar leent, Kan je die dan ook weer in een van onze andere vestigingen inleveren?
1: Ja, in alle vestigingen in Groningen.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: En omgekeerd kan dat ook?
1: Omgekeerd kan dat ook.
0: Ja, dat is wel handig. Dan hoef je het niet... Nou wil ik even naar de bibliotheek van Delfzijl. Mm-hmm. Want daar zitten jullie tijdelijk. Best wel een poosje tijdelijk.
1: Ja, wel een paar jaar.
0: En daar wou je ook nog iets over vertellen volgens mij. Want jij had iets over een lift of zo. Of?
1: Ja, vanaf maandag 6 juli komt er een traplift. Dus dan kunnen bezoekers ook gewoon naar boven. Okay. Want bezoekers konden nog niet naar boven toe. Om deel te nemen aan activiteiten. Of voor het taalhuis bijvoorbeeld. En dat kan nu dus wel, voor bezoekers die slechte been zijn, die kunnen nu ook naar boven. Dus dat is heel fijn.
0: Ja, dus dan kan het taalhuis ook gewoon weer voor iedereen doorgaan.
1: Precies, dat is wel belangrijk.
0: Hoe bevalt het nieuwe pand?
1: Het is nog wel even passen en meten met de ruimte natuurlijk. Maar het bevalt eigenlijk wel goed. Ja. We hebben een mooie plek in de winkelstraat.
0: Ja,
1: dus dat
0: is mooi, hè?
1: Voor meer bezoekers, ja.
0: Ja, merk je dat echt, dat er meer bezoekers komen?
1: Nou, persoonlijk weet ik dat niet. Maar ik heb wel het idee dat de rest allemaal wel enthousiast
0: is. Leuk. Ja.
1: Ja.
0: Nou weet ik niet of dat te maken heeft met dat tijdelijk omkomen. Maar je had het nog over een gehandicaptenkaart.
1: Ja, klopt. Op volgens mij dinsdagochtend. Even kijken hoor. Dinsdagochtend en donderdagochtend kunnen mensen met een gehandicaptenkaart gewoon... parkeren voor de bibliotheek.
0: Oh, dat heeft met auto's te maken.
1: Ja.
0: En dan mogen ze gewoon de Landstraat inrijden en daar mogen ze voor de bib staan.
1: Ja.
0: Op dinsdag en donderdag.
1: Ja, ochtend. In de ochtend.
0: In de ochtend. Het lijkt me hartstikke leuk. Ik ging dan expres. Dat is weer mijn slechte inborst.
1: Ja.
0: File in de Landstraat.
1: Staat iedereen daar straks? Ja. Ja, dat is niet de bedoeling.
0: Dit hebben jullie niet geluisterd. Gehoord, beste luisteraars. Alles wat er gebeurt, vooral nu voor de kinderen. Moeten de mensen zich daarvoor aanmelden of niet?
1: Nee, je mag gewoon binnenkomen lopen. En het is ook allemaal gratis. Ja, ja. Dus dat is ook heel fijn. Ja.
0: Ik las ook nog iets over het vakantielezen.
1: Oh ja, nog ook nog wel een belangrijk om te zeggen. De openingstijden van de bibliotheek zijn anders in de vakantie dan buiten de vakanties.
0: Vertel.
1: Dus ja, ik kan het zo niet per bibliotheek vertellen. Maar
0: de website.
1: Even de website checken voor de openingstijden.
0: Ja.
1: Vakantielezen hebben we ook nog. Is ook voor kinderen. De kinderen kunnen langskomen voor een leuke speurtocht in de bibliotheek. En dan kunnen ze ook een prijsje winnen als ze dat hebben gedaan. En voor het vakantielezen is het ook een beetje de bedoeling dat kinderen blijven lezen in de vakantie. Omdat ze natuurlijk een hele tijd niet op school zijn. En als ze dan een boek hebben uitgelezen, komen ze naar de bibliotheek. En dan mogen ze een button halen. En dan kunnen ze button sparen.
0: Ja, want dat is voor die leesdip, hè?
1: Ja,
0: als kinderen de hele vakantie lang niet lezen, dan zakken ze heel erg in niveau. Dus ik ga ook achter mijn kleinkind gaan lopen. Want die had een heel hoog AVI-niveau. En dat moet ze vasthouden natuurlijk. Hè?
1: Ja, nou, dan kan ze dus ook naar de bibliotheek komen voor leuke buttons.
0: Ik stuur haar gelijk naar de bib voor de button.
1: Nou, heel goed.
0: Tot slot, want we moeten afronden zo langzaam. Want heb je ook nog een leuke persoonlijke boek aanrader? Of zeg je, ik heb het te druk met werk en ik heb helemaal geen tijd om te lezen?
1: persoonlijke boek aanrader? Ik ben wel veel aan het lezen. Ik lees eigenlijk elke dag wel. Alle blauw van de hemel. Maar
0: alle blauw van de hemel.
1: Ja, die vond ik wel echt heel erg
0: mooi. Dat ze in die auto op pad gaan, hè?
1: Ja. En jongen die dan jong Alzheimer krijgt als diagnose.
0: Ja.
1: Dat vond ik wel echt een prachtig boek.
0: Als je erover praat, krijg je al een beetje kippenvel, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ik vond het hartstikke leuk, Lissa, dat je hier was. Na de vakantie komen jullie gezellig weer terug. Alleen dan ook op de dinsdag in plaats van de woensdag.
1: Ja, zeker.
0: Een hele fijne zomervakantie.
1: Dankjewel, jij ook.

0: Kunstradio op woensdag duiken Ted en Jannie in de oude doos.
1: Fleetwood Mac is een legendarisch Brits-Amerikaanse rockband die in 1967 wordt opgericht. De band scoort grote hits met nummers als Albatross en Need Your Love So Bad. Na het vertrek van Peter Green door mentale problemen ondergaat de band diverse personeelswisselingen en gaat een nieuwe koers varen. De blues maakt plaats voor Amerikaanse radiovriendelijke rock, een mix van blues en Joplin-achtige West Coast muziek. Het album Fleetwood Mac uit 1975 wordt direct het eerste Amerikaanse nummer 1 album voor de groep, gevolgd door het meesterwerk Rumours. Rumours is alleen in de VS al goed voor 15 miljoen verkochte exemplaren. Van dit album komt de hit single Go Your Own Way, Don't Stop and Dreams. De albums Tusk uit 1979 en Mirage uit 1982 vallen commercieel en creatief nogal tegen. Wat niemand verwacht gebeurt, de band komt in 1987 sterk terug met het album Tango in the Night, dat in Nederland 2 jaar in de albumlijst staat en 5 hits oplevert, waaronder Everywhere. We maken een sprongetje, want in oktober 2013 staat de band 2 keer in de Ziggo Dome te Amsterdam. Vanwege dit grote succes komt de band in 2015 terug naar Nederland met hun On With The Show Tour. Heden ten dagen treedt Fleetwood Mac niet meer op. Vooral door het overlijden van zangeres Christine McVie in 2022. De iconische bandleden leven echter wel allemaal nog. En wij gaan nog een keer luisteren naar Go Your Own Way uit 1977. Hier is Fleetwood Mac.

Vers van de pers. Financiering Nieuwe Kade Eemshaven is rond. Eerste veerboot naar Noorwegen in 2028 gepland. De vaarverbinding tussen Groningen en Noorwegen is een stap dichterbij. De financiering voor het nieuwe kade in de Eemshaven is rond. En als alles volgens planning verloopt, vaart vanaf 2028 weer een veerboot van en naar de Noorse havenstad Arendal. De totale kosten voor de nieuwe kade en terminal zijn zo'n 75 miljoen euro. Het geld komt deels uit de economische agenda van Nijbegund, waarin 36 miljoen euro is gereserveerd. De overige miljoenen komen voor rekening van Groningen Seaports. De nieuwe aanlegkade is nodig om de komst van een ferry mogelijk te maken. Daarvoor moet een deel van de Eemshaven worden ingepolderd. Het gaat om een gebied van 7,5 hectare aan de kop van de westpier van de Beatrixhaven. De vaarverbinding van Nordic Ferry Lines is bedoeld voor zowel personenvervoer als voor goederentransport. Met deze kade geven we de regionale economie een krachtig impuls en creëren we nieuwe kansen voor toerisme en recreatie. Aldus kwartiermaker Jacob Klompien van Nijbegun. Minister Piet Heerma van Binnenlandse Zaken ziet de vaarverbinding ook een manier om de banden met Noorwegen te versterken. Met deze investering leggen we letterlijk de basis voor nieuwe verbindingen. Volgens Heerma kan de veerverbinding de economische structuur van beide regio's versterken. Bovendien geeft het Noord-Nederland een directe lijn met Scandinavië. Op de nieuwe kade komt onder andere een passagiersterminal met een plek voor de douane en een groot parkeerterrein. De noordkant van de nieuwe haventerrein wordt ingericht met andere logistieke activiteiten.

0: String.
1: In Lunchradio, nu tijd voor Ted Luursma met de spreuk van de week.
2: Om stress te voorkomen neem ik de week voor mijn vakantie ook maar vrij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 6. De bewolking toe gaat het regenen. Later klaart vanuit.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: Mariana.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie, maak dan een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was het in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Plus Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: We vervolgen Lunchradio op woensdag en zijn alweer aangekomen bij het tweede uur. En in de tweede uur praten we eerst met Cynthia Heijnen van Musee Aquarium over de tentoonstelling Zee in Zicht. Oud-docent Jan Huttinga komt vertellen over de rapavonturen met de pubers uit 2006 en trakteert ons op zijn eigen rap. Onze column is deze week van Annemiek Schrijver en gaat over de verwondering. Maar het is zo eerst tijd voor onze vaste rubriek Wat gebeurde erop? Maar volgens mij gaan we eerst nog luisteren naar Venus van Shocking Blue.

0: Wat gebeurde er op...
1: Wat gebeurde er op 1 juli? Op 1 juli 1863 wordt in Suriname en de Nederlandse Antillen de slavernij afgeschaft. Dit wordt in Nederland jaarlijks gevierd en herdacht tijdens Katy Cotty. Op 1 juli 1903 gaat de eerste Tour de France van start. En recenter, op 1 juli 2008, wordt een algemeen rookverbod in de Nederlandse horeca ingevoerd. Op 1 juli 1951 wordt Harry Jekkers geboren. Hij is een geliefd Nederlands zanger, cabaretier en schrijver. En wordt in de jaren 80 beroemd als frontman van het Klein Orkest... dat in 1978 wordt opgericht en bekend is van iconische hits... zoals Over de Muur en Laat Mij Maar Alleen. Na het stoppen van de band in 1985... bouwt Harry een succesvolle solo-carrière als theatermaker op. In het seizoen 2015-2016 toert hij samen met zijn inmiddels overleden vriend Jeroen van Berwijk onder de naam Jekkers en Jeroen door Nederland. En wij gaan luisteren naar een van zijn grootste hits, O.O. Den Haag. Hier is Harry Jekkers. MUZIEK

0: En dit doet mij als Hagenees toch echt wel even heel veel plezier. Hartstikke mooi. Oh, Den Haag. Maar we gaan het nu met Cynthia Heijnen hebben over het museumaquarium. Want het museumaquarium zou het museumaquarium niet zijn als ze weer iets heel leuks op stapel hebben staan. En daar komt Cynthia van alles over vertellen. En ook nog laten zien, want ze heeft hier een boekje gebracht. Laten zien, Rieks Hamming, zeeschilder. En voor de mensen die zitten te kijken, hou ik hem nu even voor de camera. Heel mooi boekje. Dan zien we Rieks aan het werk en een schilderij van hem verder. Die tentoonstelling Zee in Zicht, die neemt de bezoekers mee naar de fascinerende wereld van de zee. Kan je, maar ja, jij kan daar veel meer over vertellen als ik hier nou zit op te lezen.
1: Nou ja, het hele museumaquarium gaat daar natuurlijk over. Hè, het verband met de zee, het leven in de zee, op de zee, met de zee. En daar gaat deze tentoonstelling dan ook over. Het is een beetje variatie op land in zicht, hebben wij gezegd, zee in zicht. En de schilderijen van zeegezichten. Ja, dan kom je in deze streek natuurlijk al heel gauw uit bij Rieks Hamminga. En vandaar dat we van hem dan ook een dus tentoonstelling is verspreid over twee zalen. Eén is helemaal ingericht met werk van Rieks Hamminga. En in de andere zijn andere zeegezichten te zien. En ook vondsten, schatten uit de zee. Dus dat is de combinatie. Laat,
0: ja, ja. En kan je iets meer over Rieks Hamminga vertellen?
1: Ja, ja, hij is geboren in 1918, overleden in 1990. Hij voerde als kind mee op het schip van zijn vader en had toen al interesse in schilderen. En daarvoor verzamelde hij restjes verf die op het schip aanwezig waren. En daarmee was hij dus bezig in het vooronder van het schip om zeegezichten te schilderen. En op een gegeven moment toen betrapte zijn vader hem. Toen dacht hij, oei, nou krijg ik gedoe daarmee. Maar zijn vader keek even en zei van, wij gaan aan wal. Wij gaan voor jou echte verf kopen. Dus zo is dat eigenlijk begonnen. Nou, dat is natuurlijk prachtig dat hij die stimulans meekreeg. Ja. Vanuit het gezin.
0: En in die tijd niet eens zo gewoon natuurlijk.
1: Absoluut niet. Nee, nee. Maar het was ook niet zijn bedoeling om ooit beroepsschilder te worden. Hij was schipper. Maar het schipper zijn, dat bracht hem natuurlijk wel heel veel inzicht van hoe beweegt een schip op het water, hoe gaat het door de golven. En er zijn natuurlijk heel veel zeegezichten geschilderd.

0: in de geschiedenis door mensen die daar helemaal geen verstand van hadden. En waarvan de vaantjes de verkeerde kant op staan of de zeilen bollen de verkeerde kant op. Nou, dat zou hem niet overkomen.
1: Nee, nee. Als je van hem een schilderij ziet, dan klopt het gewoon.
0: Dan klopt dat, ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja.
1: En nou, dan vraag ik me ook af, want je zegt net van, nou ja, we zijn op het land in zicht, zee in zicht gekomen. Hoe bedenk je nou met z'n allen zo'n heel alles eromheen met die leuke vondsten en... Is dat teamwork of zit jij alleen achter je bureau en bedenk je dat allemaal?
0: Nee, maar soms komen dingen zomaar bij elkaar. En we waren al heel lang van plan om iets te doen met die zeegezichten. Toen gaf iemand mij het telefoonnummer van de dochter van Rieks Hammega, Willy. Ja. En denk je, mooi zo, dan hebben we ook een ingang, hè, om aan die zeegezichten te komen voor de tentoonstelling. En toen kwam er iemand langs uit Hoge Zand en die kwam ons twee potvistanden brengen en een gehoorbeentje van een walvis. En dat was Willem Kiewiet. En zo kregen wij dat. Dus de puzzelstukjes passen dan in elkaar.
1: Het moet
0: dan
1: zo wezen.
0: Ja, dat is dan zo wezen.
1: Dus je hebt een gehoorbeentje van een walvis kunnen we bekijken. En hoe groot is dat gehoorbeentje?
0: Nou, zo groot als een vuist.
1: En bij ons is dat een inimini natuurlijk.
0: Dat klopt, ja, dat is niet te vergelijken. Nee. Daarom is het ook zo leuk om dat te zien. Hè? Dat,
1: ja. Hartstikke. En wat zei je nog meer wat je had gekregen?
0: Potvistanden. Ja, en nog uit de tijd dat Nederland nog aan walvisvaart deed. En voor de oorlog was dat eigenlijk al veel minder geworden. Na de oorlog, vanwege ook alle schaarste die er was, is toen tijdelijk is dat wel weer op gang gekomen. Maar het is niet meer een succes geworden, zeg maar. Voor de brandstof, voor voeding was het toen even belangrijk. 1964 is het weer gestopt.
1: Ja. En wanneer gaat deze tentoonstelling nu open? Of is die al geopend?
0: Die is vrijdag geopend.
1: Afgelopen vrijdag.
0: Ja, maar die blijft nog staan tot 27 september.
1: Dus de hele vakantie door. Precies. Is ook hartstikke leuk voor toeristen die natuurlijk naar Delfzijl komen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Want sowieso met een museumpas kan je sowieso jullie museum in?
0: Met de Nationale Museumkaart. Zeker. Ja. Ja.
1: En de inwoners zijn natuurlijk allemaal donateur, dus die kunnen er ook zo in.
0: Wel veel, niet allemaal, maar ze zijn welkom.
1: Oké, hoe kan je donateur worden?
0: Nou, heel simpel eigenlijk, door geld over te maken naar het rekeningnummer van het Museum Aquarium. Op de website staat precies hoe of wat. Door ook even in die overschrijving je adresgegevens te melden. En dan krijg je een pasje toegestuurd en ben je donateur.
1: Leuk, ja. Nou, gaat het erover voor de inwoners. Wat maakt het zo aantrekkelijk voor de inwoners om te gaan? Wat is echt de hotspot voor het zeeaquarium? Dat je zegt van, die mensen komen regelmatig weer terug om te kijken. Letten ze dan speciaal op de vissen? Of?
0: Veel wel. We merken vooral ook in schoolvakanties, hè, dat er veel opa's en oma's met kleinkinderen dan komen. En veel gezinnen. Maar het museum is natuurlijk meer dan alleen het aquarium. Ik zeg altijd, een museum moet je eigenlijk zien als een soort ouderlijk huis van een bepaald gebied, of van een stad of van een dorp. Daar is je geschiedenis, wordt daar bewaard, de foto's, de verhalen. En daar kun je regelmatig even naartoe. En dit museum leent zich gewoon goed voor alle leeftijden. Dus ook als je familie op bezoek hebt en zo, je denkt van, wat ga ik met die familie doen? Kom vooral naar het museumaquarium en kom daar kijken. Ja.
1: Ja, en voor kinderen is er ook van alles te doen en te beleven, zeker, en aan te raken. En,
0: ja, we hebben voor kinderen ook inderdaad van alles. Spelletjes en speurtochten.
1: Dus even kijken. Zijn er nou, je hebt dus die prachtige tentoonstelling van Rieks Rieks Hamminga. Heb je nu ook nog andere activiteiten gepland? Of zeg je van, nou, dit is het voor de zomer en hier houden we het bij?
0: Nou, deze wisseltentoonstelling staat inderdaad de zomer over. Ja? En voor kinderen zijn er dus nog andere activiteiten, hè, die gewoon bij het pakket inzitten, wat ik net al noemde, speurtochten, spelletjes. En verder hebben we natuurlijk altijd de vaste presentatie. Dat is het zeeaquarium, dat is de scheepvaarthistorie, archeologie. Ja. En we hebben natuurlijk sinds kort die heel bijzondere maalstenen die gevonden zijn bij Amsweer. In opdracht van het waterbedrijf Groningen moest daar gegraven worden. En bij die graafwerkzaamheden zijn ze op die maalstenen gestuit. Nou, normaal gaan die een jaar lang worden die aan het publiek oog onttrokken, zeg maar, door allerlei onderzoeken enzovoort. Nou hebben ze daar toch een uitzondering op gemaakt en mogen ze dus te zien zijn in het museumaquarium. Dus die staan daar nu ook opgesteld. En dat is wel heel bijzonder, want dat hoort ook echt in deze streek thuis.
1: Hè? En wat voor maalstenen zijn dat precies?
0: Het zijn eigenlijk een soort handmolens, kun je dan wel zeggen. Net door één man te tillen. En daar zijn dus twee exemplaren van met een ligger en een loper zijn gevonden. Bij Amsweer, onder een afgegraven wierde. Zo'n 70 centimeter onder de grond. En dat is daar ooit achtergelaten door mensen uit de Trechterbeker cultuur.
1: Dus
0: zeg maar.
1: heel lang geleden.
0: Heel lang geleden. Ja, maar daarom wel heel bijzonder. Ook omdat het er twee zijn. Ook omdat ze vrijwel onbeschadigd waren. Denken ze toch dat het als een soort misschien een soort offer of zo achter is. Dat moet het onderzoek nog allemaal uitwijzen.
1: Ja. Maar dat is wel dus heel speciaal. Jullie hebben, terwijl ze nog bezig zijn te onderzoeken, kunnen wij ze lekker al bekijken. Precies. In het zeeaquarium.
0: Ja. En daar gaat het natuurlijk om. Mensen moeten het kunnen zien.
1: Ja, geweldig. Heb ik nog wat vergeten te vragen of iets wat je nog over het museum kwijt wil?
0: Oh, ik kan nog heel veel over het museum kwijt, maar ik heb niet het idee dat je iets vergeten bent.
1: Nou, volgende keer kom je bij de nieuwe tentoonstelling gewoon weer even vertellen. Leuk. Hartstikke bedankt dat je hier wel wees en ik kom. Dankjewel. Dus het is nog even weer een kijkje nemen.
0: Doen, ja.
1: Oké. Hoi.

vertel. Misschien vindt mijn kleer, want reageert nooit op mijn bel. Wie han, ik hakkerij, dat kwam nooit om wat ik die zei, nee.

dat heb ik nooit. Nou ja, misschien toch wel een beetje. Ik zing voor die dit leid, want toen bist je toch nog steeds.

lacht. Ja, wie hem veel lacht en schrijft. Ja, ik weet nog goud dat ik nooit die moe ging. Maar you lachen om dit leid. En you lopen voort als ik voor you zie. Te denken dat ik bij die zat, ach,

0: Nou, en toeval bestaat niet, want wij hebben de tekstschrijver van dit mooie lied, Sikkim 50, heb ik tegenover mij aan tafel zitten. En dat is niemand minder dan Jan Huttinga. En hoe kwam dat nou? Hoe komt Jan Huttinga bij mij aan tafel? Er komt soms een mailtje in onze inbox waar je meteen vrolijk van wordt. En dat kwam door het berichtje van hem, want in dat mailtje schreef hij dat hij ruim 20 jaar geleden samen met jongeren in een opvangproject in Delfzijl rapmuziek maakte. En toen vond hij ook nog iets leuks in zijn oude opnames terug. Wat er in mijn fietstas, en daar willen we ook van alles weten, maar we willen ook weten hoe dat precies zat met die jongeren. Dus dat speelde allemaal. Welkom Jan in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat speelde allemaal in 2006. En ja. wat was dat voor opvangproject? En hoe kwam jij daar terecht?
1: Dat was zo, bij het voortgezet onderwijs, dan gaat het goed met je, of het gaat niet zo goed, of het gaat helemaal niet goed met je. Nou, en dan, als het echt helemaal niet goed meer wil, dan kwam je dus bij ons terecht, bij de doorstart heette dat in de tijd, een opvang. En dan had je een soort van time-out. En dat waren allemaal jongens en meisjes tussen de, nou pak een beet, 13 tot 18 jaar. Ja, en dat wou dan gewoon niet, om wat voor reden dan ook. Dat kon van alles en nog wat zijn, soms heel ernstig en soms ook wat makkelijker. Nou, kwamen ze daar tot rust en ze kregen veiligheid en we boden ze kansen en we gingen rustig en kalm met ze om. En als het dan lukte, dan gingen ze weer terug naar diezelfde school of ze gingen naar een andere school of ze gingen een leertraject in of ja, dat kon van alles en nog wat zijn. Maar het ging erom, ze moesten weer terug op de rails. Nou, en dat was dan bij ons. En ik had dan zo'n naast het stomme wiskunde en stomme Nederlands.
0: Dat moest jij wel geven, dat stomme wiskunde.
1: Dat gaven we dan met elkaar. Maar ze moesten natuurlijk wel een beetje in de schoolsfeer blijven.
0: Ja.
1: En daarnaast had ik dan de creatieve kant voor mijn rekening genomen. En toen op een gegeven ogenblik, nou kijk, de vraag was eigenlijk, we weten eigenlijk wel dat het even niet goed gaat met je. Maar, wat wil je eigenlijk? Nou, en dan kreeg je het verhaal, ik wil fietsenmaker worden, ik wil een winkel, ik wil dat gaan doen, ik ga dat gaan doen. Oké. Nou, en toen was dat natuurlijk bij mij altijd de volgende vraag. En wat zou je nu op dit moment dan willen? En dan waren er twee of drie die zeiden, ik wil rappen. Ik zei, nou, dan gaan we rappen. En ik zeg, ga maar schrijven. Maar je moet wel, je mag het niet jatten. Je moet het allemaal zelf schrijven. En zoek er maar een mooie melodie bij. Je kan al van die loops, daar kon je allemaal op internet al vinden.
0: Dat was toen al.
1: En nou, toen op een gegeven ogenblik, nou, dan kwamen er dus inderdaad drie of vier. Die hadden dat dus gemaakt. En ik bekeek dat even of dat ook echt geen jatwerk was. Maar dat was meestal wel goed. Want ja, dat was hun interesse. Dus dat wouden ze graag. Nou, en dan, één voorbeeld. Mijn vrouw was toen nog aan het werk, dus had ik het huis alleen. Dus dan bracht een collega bracht die snuiters naar mijn huis toe. En dan stond één achter een grote microfoon. Stond hij met een koptelefoon op zijn teksten in te zingen. En ik zat in de kamer door het glazen raam te kijken van, om het op te nemen en zo.
0: Jij had een studio aan huis?
1: Ach nee, ik had de spullen voor een studio.
0: Oh ja.
1: Er waren digitale recorders en hele goede microfoons. En dat
0: het leek wel wat.
1: Nee, maar dat was ook wel wat. En voor hen was het natuurlijk helemaal wel schitterend. Nou, en dan was het op een gegeven ogenblik, nou, wat vind je hiervan? Vind je dat een goede? Vind je dat een goede opname? Ja, goed. Nou, en dan brandde ik daar een cd van. En dan maakte ik er een hoesje bij. En dan later, toen zei ik, nou, dan moeten we nou ook even een verzamelaar maken natuurlijk, hè, van alles bij elkaar. Dus dat kregen ze dan ook. Nou, dan gingen we dus dat zitten beluisteren. En ja, nou, dat was het. Nou ja, dat was toch. Sommigen die wisten zich daar dan niet zo goed raad mee. Dat werd toch wel een beetje emotioneel. En anderen die deden juist de borst vooruit.
0: Ja, zo gaat
1: dat dan. En nou, dat was dus een groot succes, dat project. Maar toen kwam dus de hamvraag. Maar jij bent al een oude kerel. Zou jij dat ook kunnen dan?
0: En wat zei de oude kerel?
1: Natuurlijk. Dus toen ben ik zelf gaan knutselen. Dus heb ik die tekst geschreven. En ik heb ook zo'n melodielijntje gezocht. Ja. En een ritme toestand. En nou, toen op een gegeven ogenblik. Nou, hoe wordt dat? Ik zei, ja, rustig. Maar ja, kan het zeker niet, hè? Nee, ja, nou ja, kom maar jongens hoor. Nou, toen nou dan. Ja. Nou, toen op een gegeven ogenblik zaten we er allemaal en ik dat ding in de omroep of in de installatie. Nou, daar ging die. En toen was het even stil. Ja, maar dat heb jij niet gemaakt.
0: Nou, oh, je werd gelijk van plagiaat beschuldigd.
1: Ja, tuurlijk. Dus, nou, we hebben er ontzettend veel schrik mee gehad. En nou, van het najaar kwam ik nog één tegen. Nou, die is natuurlijk ook al lang vader en kindertjes en alles. En die begon daar nog weer over. Hij zei, dat was heel leuk, hè? Ik zei, ja, dat was heel erg leuk. Hij zei, maar ik heb hem nog.
0: Ik heb hem nog. Leuk, ja.
1: Nou, kijk. En daar ging het dan om. En dan, ze moesten rust hebben, ze moesten veiligheid hebben, ze moesten vertrouwen hebben. Er werd een traject voor ze uitgezet. En dan, ja.
0: Je bent me eigenlijk voor, want dat wou ik nog vragen. Heb je nog wel contact met die jongeren die je toen in jouw groep had? Maar dus in ieder geval één die je laatst
1: Een paar kwam. Kom ik nog wel eens tegen. Maar ja. Die lopen dan achter een kinderwagen of achter een buggy of zo.
0: Ja.
1: En die zijn natuurlijk ook allemaal een beetje groter geworden. Ja. En dan.
0: Maar je hebt wel het idee dat je iets voor ze hebt kunnen betekenen.
1: Want je had ook bijvoorbeeld eentje die wist het allemaal niet meer. En die zat al door maar poppetjes te tekenen in zijn wiskundeboek. Ik zei, dat is een mooi jongen. En zegt, ik zeg, maar als je nou eerst even je werk afmaakt, dan geef ik je zo meteen dat tekenpapier en weet ik veel wat. En dan ga jij tekenen. Nou, dat werd ook mooi. Nou, toen ben ik gewoon naar Action gegaan met hem. Hebben we gewoon die grote kant-en-klare panelen gehaald. En een zooi acrylverf en weet ik wat. Ik zei, nou, bij de handvaardigheidslessen en tekenlessen, leef je maar uit. Nou, en die heeft daar dus schitterende dingen gemaakt. Nou, en dat was dan voor mij en voor mijn collega's, was dat dan weer de entree. Om te kijken van, hoe krijgen we jou dan weer op die manier? Er was ook een meisje die zei, ik wil gewoon bij de HEMA werken, klaar, punt. Nou, die ging stage lopen.
0: En toen was het ook goed.
1: En toen kwam het ook goed.
0: Ja.
1: Ja, er was een die zei, ik wil fietsenmaker worden. Nou, ik meen dat die fietsenmaker in Groningen geworden is. Ja. Dus. En sommigen die gingen gewoon weer terug naar school en waren tot rust gekomen. En dan lukte het wel, of de omstandigheden waren anders. Nou, en dan haalden ze wel hun diploma en dan konden ze wel weer doorstromen.
0: Wel heel mooi werk, denk ik.
1: Ja, dat was heel mooi werk.
0: Ja, ja.
1: Maar je moest uit die schoolse sfeer, hè? Ja, als je Frans krijgt en het wil allemaal niet, ja, dan wil dat Frans ook niet.
0: Nee, dan kom je helemaal op slot, dan wil je helemaal niks meer.
1: Dan wil je niks meer. Nou, maar wij gingen met ze zwemmen en we gingen met ze biljarten en bowlen en fietsen en verzin het maar.
0: Ik zou zeggen, misschien als mensen die een beetje in het vak zitten dit horen, dat het misschien wel een leermoment is.
1: Ja, maar goed, als je docent bent aan het voortgezet onderwijs, dan heb je
0: aan te houden.
1: Dan heb je je pakket, dat moet je gewoon doen. En als er dan op een gegeven ogenblik wat stuiterballen tussen zitten,
0: dat kan je niet gebruiken. Niet.
1: Dat wil niet. Ik heb ook jarenlang in het lager onderwijs gezeten en dan had je dat ook.
0: Ja.
1: En dan moest je dus die er ook weer bij trekken.
0: Ja, ja.
1: En zeggen van, kom op jong, wat zullen we eens gaan doen?
0: Maar ik denk dat onze luisteraars intussen wel heel benieuwd zijn geworden naar jouw rap.
1: Ja.
0: Dus ik stel voor dat Dirk aan de knoppen draait en dat hij hem aanzet. En dan hebben we, hoe heet hij maar weer, Jan?
1: Wat er in mijn fiets.
0: Wat er in mijn fiets.

0: De Lunchradio column van de week.
1: Vakantie naar verre oorden. Nergens voor nodig, vindt Annemiek Schrijver. Zij beleeft de ene na de andere veelzeggende ontmoeting gewoon op haar eigen vierkante meter. Verwondering ligt voor het oprapen. Ook al kent de omroepwereld een zomerstop, verwondering neemt nooit vakantie. Ook in de hitte kan het schijnbaar alledaagse je overrompelen. Ik wandel door de zomer en beleef de een na de andere veelzeggende ontmoeting. In de koele ochtend tref ik een jonge bioboer die ziet hoe hij zijn grond, uitdroogt. Toch grijpt hij niet meteen in, want, zo weet hij, de wortels van zijn gewas graven dieper. In tijden van tekort. Als dat geen inspirerend levenslesje is. Terwijl het warmer wordt, kom ik een oudere heer tegen die architect was en altijd bezig met plannen maken. Maar onlangs herinnerde hij zich hoe hij als kind op een akker achter de kont van een paard liep en daar een eenheidservaring had. Nu kan hij eindelijk vredig in zijn tuin zitten zonder daar iets aan te hoeven veranderen. Het wordt nu echt heet. Ik ontmoet een buitengewoon aantrekkelijke jongen die me een stokoude boerderij laat zien. Zo laag gelegen dat deze hofstede iedere winter onder water liep. Vandaar die grote lindenboom die 500 liter per dag kan drinken. De blauwe kleur van de slaapkamermuur weerde de vliegen. En die walnotenboom weerhield andere insecten. Hier huisden geloof, hoop en liefde, zegt hij. En een hoop wijsheid kennelijk. Zijn hand rust op de majestueuze boomstam. Wonderlijke lindentroost omhult ons. Ja, de verwondering ligt voor het oprapen. Ik hoef niet op vakantie. Sometimes the world is a valley of

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim 100 miljard dollar aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

held, dan gaan we night meeten. De jeugd weet de sfeer te verrieten. De wilde techniek en night over me leak. En speelt een speler zich in de kijker. Laat hem dan niet tussendoor verdwijnen. Parels verdwijnen, vooral blijven kieken. Hou de Noordzijde zink, dat is genieten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekende op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Het is normaal, dus laat maar lekker slapen zitten om in een rechts. Ik ga hier in Amsterdam, iedereen, waar het is.

zeggen dat ik een schooier ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde heb.

bij. Ik heb je bek nog steeds, ik heb je rug altijd. Je bent mijn ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking van slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik moet letten op mijn houding. Kijk niet meer naar achter, schakel door naar in z'n vijf. Samen met de jongens onder weg, het is een vibe. De nacht is nog jong, maar dat zijn wij niet voor altijd. Jaren op de vlucht.

Weet je, ik heb gewoon heel veel tijd verspild aan. Denk aan vroeger en aan slecht gaan, maar op een gegeven moment kwam het besef dat elke seconde die jij verspilt aan het verleden, is er eentje die er in de toekomst niet meer gaat zijn. Dus ja man, we moeten leven. Nu dat ik focus op mezelf, wordt de visie steeds groter. Self-love is nu de main focus. Mijn mind complex, maar ik wil safe wonen. Ik

Marcelo Verú. Can. Gaan we dansen?

0: Vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren zomaar? Gewoon normaal gezin. Leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon. De mout nooit verluisteren en hopend op gooien dogen. En ondanks alle tegensloop denk ik volk. En hout was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was.
1: Als het was.
0: Deze is vermoeken en verpabben en verlutje Mans.
2: Maar ik

altijd bewuste dag kwam trouwens de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luidt me over strootzaken, over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verruut en wie runde al sneller. Moet aan wie door naar binnen chasen, een granoot op ons

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM tbs met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. TechnischexpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Hogeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
4: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
5: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: met Marianne.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

scheidsrechter al fluit, de wedstrijd is dom. De steken wie drijpen in de knip. Zing en wie springt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen met Marianne.
5: Technischexpertjansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Ja, hoi, het is woensdagavond bij Omroep het Hogeland. Welkom bij Heel Heel Rock'n'Roll Radio, aflevering 160. Mijn naam is Ben Verwerda. Tot een uur of tien hoor je hier veel nieuw werk, vaste rubrieken en twee uur pure rock'n'roll. Ik zeg altijd, dus het is tijd om het volume, ja, wel wat tandjes hoog te zetten. Dus zet je volume maar op 10 of 12 of 15 en let's roll with Heel Heel Rock'n'Roll Radio. Beginnen met, sommige nummers zijn meer dan alleen muziek. Mee, jou draagt een duidelijke boodschap uit. In een wereld van grootschalige bedrijfsbewaking, centrale gegevensverzameling en algoritmes die ons gedrag voortdurend volgen, voorspellen en zelfs proberen te beïnvloeden, stellen Bo Cricri en de Apocalypse een kritische vraag. En dat doen ze in het nummer. Maar dan moet je natuurlijk goed luisteren naar de tekst. Me, jou van Bo Cricri en de Apocalypse.

12 excuses. Ik moet wel de juiste knopjes aanzetten. Een beetje te lange dag gehad, denk ik, vandaag. We gaan het opnieuw proberen. Bo Kri Kri's en de Apocalypse met Mi Je Je Jou.

Ja, excuses voor de slechte staat van de uitzending. Maar goed, shit happens soms. En ik zal de rest van de uitzending proberen geconcentreerd te blijven. We gaan door met Slift. En dit nummer staat op het nieuwe album van dit trio uit Frankrijk. En dat album heet Fantasia. En we gaan het nummer doen, Storm of Wings.

Ja, en een storm was het. Slift met A Storm of Wings, maar liefst 6 minuut 26. Ja, we gaan door met een energiek trio uit Altona, Pennsylvania, dat een mix van garage rock, soul en indie melodieën brengt. En niet alleen dat, want ze brengen ook een nieuwe single. Ik heb het over Jaded Lips, de Jaded Lips, met het nummer Karma.

Ja, hold on, karma's gonna find you, zingen ze. Het nummer heet Karma en is van The Jaded Lips. Lekker. We gaan door met The Sonic Roots. De bluesrockband van twee broers en een zus. En ze claimen de jongste rockband ooit te zijn. No Family Secrets gaat het nieuwe album heten. Dat is dan wel weer grappig. En wij gaan luisteren naar de nieuwste single. Blues Devotion.

Ja, we zijn bij het eerste item beland. We hebben ze net geluisterd naar Blues Devotion van The Sonic Roots. Nou, die zullen vast nog wel meer uitbrengen. Album komt eraan, zoals ik al zei, want het is nog een zeer jonge band. We gaan luisteren naar Race Against the Machine met Killing in the Name uit 1992. Ja, dit provocerende nummer maakt duidelijk dat sommige leden van de Amerikaanse politie lid waren en mogelijk nog steeds zijn van de Ku Klux Klan. Hoe legitiem kan een machtsstructuur of een religie zijn als de mensen die er deel van uitmaken een duistere, verwrongen denkwijze hebben? Ja, Race Against the Machine was gebouwd op rebellie en riffs. Killing in the Name was hun eerste single en is nog steeds hun bekendste nummer. Er is een geweldig voorbeeld van waar ze voor stonden. Het nummer staat op het gelijknamige album Race Against the Machine uit 1992 dus.

Ja, heerlijk om deze even weer te horen. Welkom in de lijst van Classic Rock Songs van heel Rock'n'Roll Radio. Race Against the Machine met Killing in the Name. We gaan door. Ja, Datura 4, dat schrijf je ook eigenlijk vast, heeft een nieuw album, High on the Low Brown. En die verscheen op 19 juni. Een prachtig album van deze band uit Australië. En ik heb het volgende nummer daarvan gekozen. Die heet Another Fool's Gate.

0: Wat een heerlijk nummer van Datura 4. En als je dit nou net als ik een heerlijk nummer vond, ja, luister dan maar eens naar het album High on the Low Bro, heet het. Fantastisch. Ja, we zijn bij het volgende item beland. Hey, rock and roll radio. Ja, zo is dat. Ja, album van de maand. En het is natuurlijk 1 juli. Dus we hebben een nieuwe. En dat is Mission of Mercy van Mike Campbell en The Dirty Nerds.
1: Oh. Album van de maand!
0: Ja, en bedankt voor de aankondiging. Missions of Mercy is Campbell's 4e album met The Dirty Nerds. Het hechte collectief van muzikanten en gelijkgestemden dat hij zorgvuldig samenstelde in de laatste jaren van zijn vorige band. En dat was Tom Petty en The Heartbreakers. Hij zat dan uiteraard in The Heartbreakers, dat snap je. Op Missions of Mercy zijn ook enkele opvallende gastartiesten te horen. Want op het album zijn ook bijdragen van Kate Pearson van de B-52's en Morgan Stapleton te horen. Ja, de gehele maand juli nummers van dit prachtige album. En we gaan beginnen met de eerste single. En die was de eerste single was al eerder te horen in een uitzending van Hero Rock'n'Roll. Dat was I Remember. Prachtig nummer. Maar die gaan we natuurlijk niet nog een keer doen. We beginnen met het openingsnummer van het album. En dat is No Regrets.

Ja, je hoort duidelijk de beïnvloeding van Tom Petty en de Heartbreakers. Want hij zat uiteraard in de Heartbreakers. Maar het is werkelijk een prachtig album. Missions of Mercy, ga dat zeker luisteren. En natuurlijk komen er de hele maand juli. Voor mij is dat hierna nog 4 keer komen de nummers van dat album voorbij. Heb je nou een suggestie voor een van de items? Ja, laat het mij vooral weten. Dan kan ik dat in een volgende uitzending plaatsen. Je kunt ze mailen naar ben@omroephethogeland.nl of een opmerking maken op de Facebookpagina. En ik zeg altijd, als je daar dan toch bent, volg vooral heel Rock'n'Roll Radio. En appen naar de studio is natuurlijk ook altijd gezellig. Dat kan je doen op het nummer 06-139-28-528. We gaan door. Moet ik even kijken hoe ik dat goed uitspreek. Ik ben al even te ver volgens mij. Ja, nee, dit is oké. We gaan naar Fern Diesel en The Burning Breeze. Ook weer zo'n prachtige naam voor een begeleidingsband. Het nummer heet Pulling on the Chain. En dat is een nieuwe single van deze rock'n'roll band uit Amerika.

Ja, rock and roll van Fern Diesel en The Burning Breeze. Het nummer heet Pulling on the Chain. Heerlijke nieuwe single. We gaan door met Marco Bartoccioni. Of Bartoccioni, ja, fantastisch. We gaan, het nummer heet Wild Dogs. Ja, Marco Bartoccioni, dat moet ik nog een keer uitspreken, is een Italiaanse professionele lapsteel gitarist en multi-instrumentalist. Hij heeft een nieuw album, dat heet Bartok. Ja, dat zijn dan de eerste 6 letters van zijn achternaam. Hij heeft alleen de C vervangen voor een K. Laten we maar gaan luisteren naar het nummer Wild Dogs.

mooi. Ja, bijzonder geluid uit zo'n lap steel gitaar. Ziet het niet zo vaak meer, vind ik. Of kan ook aan mij liggen. Ja, we gaan luisteren naar een nieuwe single van de band Lombardi uit Nashville. Het is even een tandje luider, maar wel mooi. Never Gonna Get It.

Never gonna get it. Ja, na dit geweld van Lombardi, dan snappen jullie het wel. Dan zijn we even toe aan een beetje rust.

Ja, en wie gaat ons daarmee helpen? Niemand minder dan Joanne Shaw Taylor. In oktober een nieuw album, The Trouble With Love. En zij laat ons even tot rust komen met haar nieuwe single. En als titel hoort, ja, ik begrijp dat wel. Tired of Being Right.

0: Ja, mooi hè. Ja, bedankt Joanne dat je ons even weer tot rust gebracht hebt. En ik vind, nou, allang, we zijn tweede blok beland.
1: Hey! Rock and roll radio!
0: Ja, zodat je weet dat je nog steeds naar heel, heel rock and roll radio luistert. We gaan door met Triggerfinger. Met het nummer Through the Beam. Ja, onlangs een optreden mogen meemaken in Raskert tijdens het Graspop Festival. En dat was genieten. Maar we gaan nu even luisteren naar een single van hun die 12 juni is uitgebracht. Through the Beam, Triggerfinger.

lekkere single van Triggerfinger. Through the Beam heet het. Ja, ook de uit Amerika afkomstige Eileen, of Eileen Jewel heeft een nieuw werk uitgebracht. Een prachtige cover van het Doors nummer Soul Kitchen. En daar gaan we nu naar luisteren. Soul Kitchen dus van Eileen Jewel.

0: Ja, ik kan hier wel van genieten. Een prachtige uitgevoerde cover van Soul Kitchen van The Doors door Eileen Jewel. Prachtig. We gaan naar Tim Montana. Ja, we gaan nog een cover doen. Brown Sugar. Nee, niet die. Dit is die andere van ZZ Top. Billy F. Gibbons speelt ook zelf mee op deze cover. En Slash laat ook nog wat van zich horen.
1: One more time.

volgende item beland. Nou, ik zeg altijd, je hoort het gejuich en dan weet je het. Want het live publiek deint mee bij de live track van de week.

Ja, en deze week is die van The Deftones. En het nummer heet You Don't Know. The Deftones zijn een power trio uit Zweden. En vorig jaar augustus brachten zij deze live opname uit. Ik vond het wel wat, dus ik denk, ik gooi hem erin. The Deftones met You Don't Know. Live.

mooi, lekker. Zal wel een mooie live beleving zijn van The Deftones. Wat zei ik? Ja, uit Zweden. Prachtig toch? Het psychedelische stoner rock trio Green Desert Water uit Asturië, Spanje, heeft een nieuw album uit. Dat heet Airy Meadows en die zag 19 juni het licht en we doen daar een nummer van. En dat nummer heet Woodcutter.

lekker hoor. Ja, ik mag dit wel graag horen. Green Desert Water uit Spanje dus met het nummer Woad Cutter. Ja, we gaan naar de Fernands. En die komen uit Australië en die hebben een nieuwe titel. En ik gun jullie dit zeker niet vannacht, want de titel is Nightmare.

Ja, lekker dit. Mooi nummer. Nightmare. Nogmaals, ik hoop niet dat jullie dat krijgen. Ja, ik vind het dan nog wel best wel warm weer. We gaan naar het volgende item.

Ja, zo is dat. Ja, de vote voor de Classic Rock Track of the Week. En daar is het uiteraard nu weer tijd voor. Elke week selecteert Classic Rock Magazine 8 nieuwe tracks. En daar kun jij op stemmen. Stemmen is reuze simpel en ook hartstikke leuk. Want je ontdekt 8 nieuwe nummers en helpt mee bepalen welke track er met de winst vandoor gaat. En ook welke track gespeeld wordt in heel Rock'n'Roll Radio de woensdag daarna. Dus hou onze Facebookpagina in de gaten, want elke maandag staat daar de stemlink voor je klaar. En dan nu door naar de winnaar. Deze week behaalde Parker Barrow een klinkende overwinning in de World Cup of Rock, waarmee hij de groepswinnaar werd. Alex Henry Foster en Bret Hart plaatsten zich bovendien voor de knock-out fase. En alsof dat nog niet genoeg was, hoefde de VAR geen enkele keer te worden ingezet. Dus gefeliciteerd allemaal, maar we gaan luisteren naar Parker Barrow met Nothing Left to Save. Gefeliciteerd.

Ja, mooi hoor. Ja, dit soort bands mogen mij van mij de Classic Rock Track of the Week wel winnen. Maar ja, inmiddels staat er natuurlijk alweer een nieuwe, nieuwe lijst met 8 nummers waaruit je kan kiezen. Ik heb al gekozen. Kijk maar op de Facebookpagina van Heel Heel Rock'n'Roll Radio. Ja, we gaan naar een Finse hard rock band. Of band? Ja, het is een duo. En dit duo is sterk beïnvloed door AC/DC. En dat zie je ook in het logo van de band terug. En uiteraard hoor je dat ook. Want in het logo van de band bestaat uit HDA. Met een streepje ertussen zit ook die bliksemschicht. We gaan luisteren naar een nummer van hun. En dat heet Working Man Blues.

Leuk gedaan, mannen. Hada met Working Man's Blues. Leuk. We gaan door met Des Rocks met het nummer Fall Together. Ja, ze hebben een nieuw album uit, To Hell and Back. Ja, dat is zal dat een lange reis zijn? Waarschijnlijk wel. We doen daar dit nummer van, Fall Together.

mooi. Ja, het nummer heet Fall Together, even voor sommige luisteraars. En is van Des Rocks. Maar het staat op het album To Hell and Back. We gaan door met psychedelische bluesrock uit Memphis. En ze hebben een nieuw album gemaakt. Die heet Focus en we doen daar een nummer van. Ik heb het over de Heavy Eyes en het nummer heet It's All Simone.

Ja, heerlijk dit. Ja, ik mag dit wel graag horen. The Heavy Eyes met It's All Simone. En dat staat dus op het album Focus. Ja, heerlijk. Met zo'n gitaar ook erbij, alsof er een scheur in de speaker zit. In de versterker. Heerlijk. Ja, we gaan naar het volgende item. Classic rock song. Ja, classic rock song. Ja, ik vond dit wel grappig. We gaan naar de band Telefoon. En Telefoon is een Franse rockband die in 1976 werd opgericht. En hun eerste titelloze album werd uitgebracht in 1977. En tegen het einde van het decennia waren ze een van de grootste Franse rockbands ter wereld. En speelden ze bijvoorbeeld in het voorprogramma van de Rolling Stones, in Parijs, in Quebec, in de Verenigde Staten en Japan. Ja, we gaan luisteren naar een nummer van dat eerste titelloze album. En dat nummer, dat is een van hun bekendste nummers, die heet Hegiaphone. Dus Hegiaphone van de band Telefoon. Volg je het nog?

Heerlijk nummer toch. Rock'n'roll uit Frankrijk uit de jaren 70. Het nummer heet Hegiafoon en de band heet Telefoon. Ja, fantastisch. Ja, die past zeker in de lijst met de classic rock songs. Ja, nog 3 nummers te gaan ongeveer. Ja, de tijd gaat hard. We gaan naar Jade Elephant luisteren. Het nummer heet Anymore. En ja, dat is een nieuwe single van dit Canadese rock'n'roll power trio.

Ja, mooie nieuwe single van Jade Elephant. Anymore heet die. Prachtig, heerlijk. Ja, en dan is er ook nog zo'n, een bandje uit Engeland. Die op 10 juli hun nieuw album op de markt brengt. Foreign Tongues gaat die heten. Dus het is nu echt aftellen. En ondertussen hebben ze weer een nieuwe single uitgebracht. Ja, en die verdeel ik wel over de uitzendingen weer. En deze keer is het Jealous Lover van de Rolling Stones.

0: mooi.
1: Ja, net als vele fans ben ik nieuwsgierig naar het album dat uitkomt. Dus maar nog even wachten tot volgende week vrijdag. En dan kunnen we ernaar gaan luisteren. Ja, voordat we eruit gaan met het laatste item. Even het volgende uiteraard. Tot volgende week. En heb je nou een suggestie voor een van de items? Bijvoorbeeld de live track van de week. Of de classic rock song. Of even landen. Laat het mij vooral even weten. En we gaan er natuurlijk uit met het laatste item zoals gebruikelijk.

Ja, Ilunis, die komt uit Los Angeles, Californië. Hij heeft in juni de perfecte titel uitgebracht om heel, heel rock'n'roll rustig af te sluiten. Want wat is een mooiere titel dan Adieu. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Adieu.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Uno, dos, tres!

moet maar niet gaan wonen bij de Noord-Chinese grens. Er zijn veel incidenten en de kou is vaak intens. Doch in de rotspartijen langs de oostgrens van Iran is menig een van dorst vergaan. Maar in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland, daar heerst altijd een levende verflixt allerhand. Joekhaai, we hebben hier een zelf opgenomen sliert geluidsband. En die staat vol met stimmung en klamauw en schweinerij. Of het

Urteil hat er einwandfrei. De grens van Guatemala is een dicht begroeid gebied, waar men het erg benauwd heeft en veel enge dieren ziet. En komt u in de grensstreek die Gabon van Congo scheidt, dan voelt u grote drassigheid. Het gaat heel om.

Er wordt zoveel geleden aan de grens van Portugal. En ook in Basel ziet men menig schrijnend grensgeval. Maar alles heeft zijn grenzen, ergens vindt dan toch de mens een grenzeloos geluk, geheel naar wens. Dus komt u ooit...

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Ik nog steeds, ik heb je rug al tijdje bed me. Ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je het maar uit. En voorlopig blijf ik nog jouw zanger, je zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf nog lang, het liefst nog lang.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn